0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de 3e keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al langer met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De juryprijs haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al langer met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België.

0: is er tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Play voor Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.
1: Props voor de ijsrokken. En de

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: tonight.
1: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
2: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
3: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
2: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
3: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
2: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
3: Ah, oké, fijn Henk.
1: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI.

door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op mondregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na ruime week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 4:15 dat de beperkingen voorbij waren. En ProRail liet weten dat de treindienst rond 5:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun bbp aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag

0: vorig jaar. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: Wat een heerlijke vrolijkheid op deze maandagavond, de 16 juli van het jaar 2026. The Village People in Hollywood.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat je erbij bent hier bij de Flevo Zieken Omroep. Mijn naam is Leo en ik ben bij u tot aan 10 uur vanavond. We beginnen met Nederlandstalige muziek. Straks onze artiesten van de avond, dat zijn dus The Village People. En ook nog wat middel of trouwe muziek. Maar laten we beginnen met Nederlandstalige muziek. Ik heb hier een beetje een plaat gevonden van zeg maar een groep die me eigenlijk niet zo heel erg veel zegt. Ze heette namelijk Vals Licht. En het nummer is gedaan De Droom, De Werkelijkheid.

0: En dit is dus een stukje muziek afkomstig van een band genaamd False Licht. En ik ben ondertussen even naartoe aan het kijken geweest wat die band nou eigenlijk is of waar het vandaan komt. Nou, ze komen dus uit Hilvarenbeek. En ik lees hier een heel toch een beetje droevig verhaal dat de drummer in 2003 is overleden. Dat ze een tijdje gestopt zijn, maar dat ze op een gegeven moment toch weer de draad opgepakt hebben. En dit was in ieder geval Droom de Werkelijkheid.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En Hilvarenbeek, dat ligt natuurlijk in Brabant. En laat daar toevallig Guus Meeuwis er ook vandaan komen. Hier, ik wil je.

0: natuurlijk muziek afkomstig van Guus Meeuwis en Ik Wil Je. En dat is natuurlijk muziek afkomstig uit Brabant.
1: U luistert naar de Flevo.
0: Goed. Het is even tijd voor een stukje uit de hitparade van vandaag. Want ook daar staan natuurlijk wat Nederlandstalige plaatjes in. Dit is bijvoorbeeld afkomstig van een zogenaamde boyband genaamd Flair. Door het oog van de nacht.

hebben we natuurlijk ook aandacht voor de muziek uit de hitparades van vandaag. En dat van de formatie Flair. Door het oog van de nacht. Goed, had ik wat moeten horen. Horen we niet. Gaan we gewoon verder met de muziek, want dat maakt natuurlijk helemaal niet zoveel uit. En daarvoor gaan we een beetje richting de jaren 60. En dan met een leuk oud plaatje van Karin Kent. Dans je de gehele nacht.

0: En dans je de hele nacht met mij. Dat is eigenlijk een nummer wat ze dus meenam naar het Knokkenfestival. Dat was in België. En eigenlijk was dat een uit het Engels vertaald nummer van Burt Bacharach en Hal David. En dat werd allemaal dus gezongen door Karin Kent.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En gaat door met Nederlandstalige muziek nog even tot aan 8:30. Dit is Corrie Konings en Je Moedertje. MUZIEK

0: een heerlijk plaatje natuurlijk van Corrie Konings en je moedertje.
1: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.
0: Dan gaan we eens even een kijkje nemen in de hitparades van vandaag. En daar vond ik deze vrolijke plaat van Fons Veuring. En het heet ook heel vrolijk Feestje.

0: En ik las dus ook dat er tegenwoordig veel meer Nederlandstalige muziek ook in de hitparades staat. Waaronder dus ook deze, denk ik. Fons Feurink, Feesie.
1: Goedenavond.
0: Goed zo, direct natuurlijk na 20:30 natuurlijk ook weer aandacht voor onze artiesten van de avond. En dat zijn nog altijd de heren van de Village People. Maar er is nog even één Nederlandstalig plaatje. En deze meneer die wordt de koning der piraten genoemd. En dan heb ik het over Jannes Wolters. Een oud hitje alweer. Het nummer Ga Maar Weg.

Nederlandstalige muziek. En dat was van Jannes Wolters. Ga maar weg. En dat was een nummer uit het jaar 2002. Goed, en dan ietsje te vroeg. Maar dat is niet zo heel erg, want de nummers van de Village People die zijn behoorlijk aan de lange kant. En ik draai ze helemaal. Drie nummers gaan we doen in dit blokje. We beginnen met In the Navy.

vanavond hebben we dus voor 3 keer de Village People in de 1/2 uur. Met dit keer het nummer Go West. Maar de Village People heb ik niet gekozen vanwege de Village People. Maar eigenlijk vanwege Victor Edward Willis. Die is geboren in 1951 en is op 30 juni jongstleden overleden. Hij was een Amerikaans zanger, songwriter en acteur. En hij was de oorspronkelijke leadzanger van de discogroep The Village People. En zijn personages waren de politieagent en de marineofficier. Willis begon met zingen in de kerk van zijn vader en volgde acteerworkshops voor de Afro-Amerikaanse jongeren. En in 1976 schitterde Willis in de originele Broadway-productie The Wiz. Hij ontmoette daar zijn eerste vrouw, de latere Cosby Show-actrice Priscilla Rochat, toen nog Priscilla Aiden Allen. Met Village People, opgericht in 1977, scoorde Willis dus de hits YMCA, zijn bekendste, en ook In the Navy, Go West en Macho Man. En daarna schreef hij ook de muziek voor de Ritchie Family, dat eveneens een discogroep was. Willis vertrok bij en tijdens de voorbereiding van de film Can't Stop the Music, waarvoor hij nog Magic Night en Milkshake had geschreven. En toen werd hij dus vervangen door iemand anders. Goed, hij is daarna, dat doe ik even, niet zo goed terechtgekomen, zoals ik het maar even zeggen. Maar uiteindelijk is hij toch nog eventjes ten gehoor gekomen in het jaar 2010. Toen bracht hij nog 1 keer YMCA te horen tijdens een van de honkbalwedstrijden die toen gespeeld worden in Amerika. Hij is dus overleden op 30 juni 2026 op 74-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Nou, we gaven net al een klein beetje aan. Zijn grootste hit was natuurlijk YMCA.

0: En dat was een heerlijk nummer natuurlijk, afkomstig van de Village People. En dat met de zang van Victor Willis en nummer YMCA. En het verhaal gaat dat hij eigenlijk de enige was die echt kon zingen.
1: Flevo, ziek en omroep.
0: Goed, we gaan lekker door met Middle of the Road muziek. Dat nog gedurende een kwartiertje. En dat gaan we doen met de muziek van Roxette uit 1993. It must be my love.

En eigenlijk was het natuurlijk gewoon maar een duo natuurlijk. Marie Fredriksson en Per Kassele, zo heten ze. Ze komen uit Zweden en ze waren dus de band Roxette. En ze speelden dit is Must Be Have Love. Laten we eens even kijken naar wie dit praten. En ik vond dit wel een beetje een bijzonder werkje. Van Mo Vice, Joe en Kano Choir. Pile!

Wise, Joe en Connor Choir. Pile, zo zingen ze dat. En dan staat er tussen haakjes achter dat het gospel is. Goed, we gaan door met muziek uit het jaar 1967 van de Monkees. Hier is Daydream Believer.

0: Wat dat betreft doen de oude plaatjes bij mij natuurlijk altijd wel goed. De Monkees waren dit en Daydream Believer uit 1967.
1: De Flevo Zieke Omroep.
0: Goed, we gaan nog een beetje vrolijke muziek erin gooien. Hadden we in het begin

0: was Black Lace en Akadu uit 1984. En ik leef continu met het idee dat het niet origineel van hun is. Maar dat blijkt er dus wel te zijn.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: Goed, het is bijna 9 uur. En dat betekent dat we zo direct even ruimte gaan maken voor het nieuws. Maar voordat het zover is, moet er een heel mooi plaatje afkomstig uit het jaar 1971. En dat gezongen door Shirley Bassey. For All We Know.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van een zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. Ruime week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 4:15 dat de beperkingen voorbij waren en ProRail liet weten dat de treindienst rond 5:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun bbp aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen

0: voor de vijfde keer vanavond waren dat de Village People. En die keer met het nummer Macho Man. En dat ten nagedachte is van Victor Willis. En dat was de zanger van de band die op 30 juni jongstleden is overleden.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat je erbij bent. Hier bij de Flevo Zieken Omroep. Mijn naam is Leo. Ik ben bij u tot aan 10 uur. Met country, wat klassiek en wat middle of the road muziek. Nee, easy listening. Nee, we gaan natuurlijk straks easy listening doen. Maar eerst even country muziek. Laten we gelijk maar de viooltjes erbij pakken. En luisteren naar de muziek van Carson Peters en de Iron Mountain. Walking back to Georgia.

0: heerlijke bluegrass muziek van Carson Peters en Iron Mountain. Walking Back to Georgia.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En we gaan lekker door met country muziek. Deze is gelijk weer een heel andere stijl. Wat dat betreft is dat altijd heel erg divers. John Arthur Lomax, Lightning in Slow Motion.

0: gaf het er al een klein beetje aan in het begin van het nummer. Dat het toch altijd een beetje bijzonder is, de countrymuziek. Want het kan wat dat betreft alle kanten op gaan. Dit neigt natuurlijk weer een beetje naar de rock. En dat wordt ook wel eens een beetje country rock genoemd. John Art Lomax en Lightning in Slow Motion.
1: U luistert naar de Flevo. Zieken op roep.
0: En de volgende. Die we net zo draaien natuurlijk als je op een paard zit. Dat zeg ik natuurlijk wel eens. Norm Roek. Feeling Like in the Future. Okay.

0: Harm Roek. Feeling like the future. Het gevoel van de toekomst. Ja, laten we dat nou eens hebben.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Het zou zo mooi zijn natuurlijk als je een beetje in de toekomst kunt kijken. Of voor mijn part voelen, ja. Goed, andere muziek. Gary Calloway. Smoke and Mirrors.

En dat hele plaatje, dat van Carrie Calloway. Smoke and Mirrors. We gaan het tempo weer een klein beetje opvoeren. Wat dat betreft, alle soorten muziek zitten te horen in de country muziek verwerkt. Zoals deze van Jamie Streever. Pretty Good Start.

0: Jamie Stever, Zweedse beste man. En Pretty Good Start.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: We gaan een klein beetje rustiger aan doen. En dan met de muziek van Leah Blevins. Leave your baggage at the door.

zo'n beetje naar die titel zit na te denken. Denk, klinkt zo dramatisch. Laat je tas maar bij de deur staan. Leave your baggage at the door. En dat gezongen door Lia Blevin.

0: country muziek afkomst van Mabel May. Spaces Between.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.
0: En de volgende vind ik wel een beetje bijzonder. Tenminste in ieder geval de titel. Die heet namelijk I Hate Nashville. En Nashville is volgens mij toch echt wel een beetje de bakermat van de country muziek. Het wordt in ieder geval gezongen door Ashley Monroe.

heet Nashville en dat gezongen door Ashley Monroe. Ze zal waarschijnlijk niet echt menen. Goed, het is ondertussen wel 1 minuut over 9:30, hoog tijd voor klassieke muziek. Ik heb een stuk uitgekozen wat voor mij gecomponeerd is door Antonín Dvořák. Het is een stuk dat heet Molto Vivace uit een strijkkwartet nummer 12 en het wordt vertolkt door het Panocha-kwartet.

0: En dat is het Panocha Quartet, Molto Vivace uit het Strijkquartet, nummer 12. En dat was volgens mij een compositie van niemand anders dan Antonín Dvořák.
1: Flevolsie, kom op.
0: En bent u echt een liefhebber van klassieke muziek? Luister dan op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Daar zit collega Harry Oberendorf op deze stoel. Buiten natuurlijk dat hij natuurlijk hele mooie plaatjes afspeelt, weet hij er ook altijd heel veel bij te vertellen. Goed, we zijn toegekomen aan ons laatste onderdeel van vandaag. De Easy Listening, te beginnen met Leo Sayer. Hier is die Orchard Road.

0: Tot zover de muziek van Leo Sayer en Orchard Road.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met easy listening muziek.
0: Hij loopt een beetje raar af, maar goed. Het volgende plaatje, die heb ik eigenlijk al heel vaak gedraaid, maar het is eigenlijk gewoon een ontzettend mooi nummer. Gezongen door niemand anders dan Tom Jones. You've Got a Friend.

0: En die man heeft toch iets, ja, iets wonderlijks, iets moois in zijn stem natuurlijk. Tom Jones en You've Got a Friend. Zelfs op latere leeftijd waren de vrouwen er altijd helemaal gek op hem.
1: Goedenavond. Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Ziekenomroep.
0: Ja, goed, dan we gaan verder met easy listening muziek. Voor de volgende gaan we richting de muziek van Mariah Carey. I'll be there.

0: I'll Be There natuurlijk. Ooit is vertolkt door de Jackson 5 in het jaar 1970. Maar Mariah Carey deed dat dus in 1992. En ze deed het dus zo goed dat ze er zelfs een Grammy Award voor gekregen heeft.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En we trekken de viooltjes nog maar weer even uit de kast. Want de volgende vond ik toch ook wel weer heel erg mooi om naar te luisteren. En ik hoop uiteraard dat u dat ook vindt. Gezongen door niemand anders dan José Carreras. Some Enchanted Evening.

die man toch een ontzettend mooie stem. Gos heeft carrières en Some Enchanted Evening. We gaan rustig doen met Easy Listening muziek nog tot aan 10 uur. Deze is afkomstig van Pat de Midler, From a Distance.

0: ik zit eigenlijk een beetje ook naar de tekst te luisteren. En dan kom je eigenlijk pas nu tot de ontdekking dat het best wel een religieuze achtergrond heeft. Van mijn distance en dat gezongen door Bette Midler.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: Goed, voor de volgende gaan we even een lekker stukje terug in de tijd naar de jaren 60. En dat met de platters. Smoke Cats in Your Eyes.

dat is natuurlijk heerlijke muziek afkomstig van The Platters. Goed, ik kijk naar de klok. Het is bijna 10 uur. Betekent voor mij in ieder geval het moment aangekomen is om afscheid van u tegemoet te nemen. Morgenochtend om 8 uur wordt het programma nog een keer herhaald. En daarna gaan we verder met muziek van Flevo Klassiek van Harry Oberndorf. En in de middag hebben we natuurlijk ook nog eens een keer Fred en Aard met Fred's Music Mix. En natuurlijk s'avonds nog een keer Jan en Truus met Als Pleister op de Wonden. En daarmee zeg ik wel welterusten.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Herault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van de zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws. Flevo.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.

Ja, een hele goede zondag, dames en heren, bij dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek. En ik opende met de prelude à la Prémédie d'une Faune. Inspelend op de namiddag van een faune. Ik denk dat hij een dutje deed, hè, zoals we wel vaker doen bij dit warme weer in elk geval. Het was van Claude Debussy en u hoorde het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. En dan ga ik naar een iets wat pittige muziek. En ik laat u uit de Carmen van Georges Bizet horen. De duet van Carmen, hier Teresa Berganza, de Spaanse mezzosopraan. En Don José, hier Plácido Domingo, de Spaanse tenor. Brede Rampart de Sevilla. Teresa en Plácido worden begeleid door het London Symfonieorkest onder leiding van Claudio Abbado. Carmen.

Ja, dat was Teresa Braganza als Carmen en Placido Domingo als Don José in de duet Près de Rempart de Sevilla. Bij de wallen van Sevilla in het café van mijn vriend Lilas Pastias. Het begeleidend orkest was het Londens Symfonieorkest onder leiding van Claudio Abbado. Ik blijf een beetje in Franse sferen. In het jaar dat Bizet overleed, 1875, werd namelijk Maurice Ravel geboren, 1875 ook. Ravel overleed in 1937. En maar hij schreef voor een viool en een bijzonder instrument, de luthiaal. Die is ontworpen, dat instrument, in 1922 door de Belgische uitvinder Georges Cloutens. En hij ontwierp een mechaniek dat je kan inbouwen in een vleugel. En dan kan je vier registers inschakelen om de klankkleur te veranderen. En Parijs. En toen die je zaal afbrandde, dacht men ook de luthiaal tot as was vergaan. Maar jaren later bleek er in Brussel in het Muziekinstrumentenmuseum nog een luthiaal te staan. Die was wel in slechte staat, die is gerestaureerd. Maar door Evert Snel, een Nederlands restaurateur, pianotechnicus. En hij heeft een kopie gemaakt en dat ingebouwd in een moderne Fagioli-vleugel. En die is kwalitatief vele malen beter dan de luthiaal uit 1922. En Carlos Moerdijk bespeelt het instrument en Emmy Verheij doet de solopartij op viool. En u hoort de Tsigaan, de concertrapsodie voor viool en luthiaal van Maurice Ravel. Zo, dan zijn we eindelijk aan de muziek toe.

0: luistert naar de Flevo
1: Ziekenomroep.
2: Ja, dat doet u zeker. En na het live programma Flevo Zondagochtend Klassiek. Dit programma wordt trouwens herhaald aanstaande dinsdag, dames en heren, van 10 tot 12 in de ochtend. En ik liet u zojuist horen, Tsigaan, concertrapsodie voor viool en luthiaal. Van Maurice Ravel, hier uitgevoerd door Emmy Verheij, viool en Carlos Moerdijk, luthiaal. Dan ga ik even terug naar Claude Debussy. Dit is eigenlijk een soort Frans blokje. Hè? En ik laat u twee liederen van Debussy horen, Dans le Jardin. De hoofdpersoon wandelt in de tuin en kijkt over de heg en ziet dan een meisje en denkt, oh ja, van jou graag gehouden. En La mer est plus belle, de zee is veel mooier dan de kathedrale en zo wordt dat dan besproken en ook over de zee waakt Maria, de moedermaagd, de moeder van Christus. U hoort Dietrich Fischer-Dieskau, bariton, begeleid aan de piano, de Hartmut Hölle. Ik laat beide liederen achter elkaar spelen.

Ja, ik heb ooit Fischer Disco gehoord, één keer in mijn leven, een concertgebouw, toen die werk van Luther Slasky speciaal voor hem gecomponeerd uitvoerde. En toen stond ook in het programmaboekje dat Luther Slasky een Pool. Een Pool is erg verbonden met Frankrijk, hè? Een muzikale cultuur. Dat Fischer Disco beter Frans sprak dan menige Franse zanger. En ik vond dat je dat kon horen. U hoorde de beroemde bariton, begeleid door Hartmut Höll op de piano, in twee liederen van Claude Debussy, Dans le Jardin en La Mer Plus Belle. Dan komen we een beetje in de sfeer, hoor. Dan voor de volgende wals van Johann Strauss junior, Rozen aus dem Süden, zijn opus 388. En deze rozen uit het zuiden worden gespeeld door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Lauren Mazel, de Amerikaanse dirigent.

Ja, enthousiast applaus van het publiek. Ik meen dat dat op 1 januari 1980 was, het nieuwjaarsconcert. En de Wiener Philharmoniker, geleid door Lauren Marcel, in de wals opus 388 van Johann Strauss, Rosen aus dem Süden. En dan laat ik u nu horen van een onbekende opera van Pietro Mascagni, Iris. Het gaat over een Japans onschuldig meisje dat eigenlijk in de klauwen van een edelman, Osaka, terechtkomt en van schande sterft. Maar goed, ik laat u nu het duet horen. O come al tuo sottile corpo. En als Osaka haar ziet op het balkon en dan zegt hij, oh, zoals uw tenger lichaam omhuld wordt door uw schoon nachtgewaad. U hoort Giuseppe Di Stefano, tenor, als Osaka, en Rosanna Cartieri, de Italiaanse sopraan, als Iris. En zij worden begeleid door het Symfonieorkest van Milaan onder leiding van Antonio Tonini. En dan is het opname van 5 juni 1957. Iris van Mascagni.

Ja, dames en heren, ik breek even in dit duet. O Come al tuo sottile corpo, uit Iris van Mascagni, door Giuseppe Di Stefano, tenor, Rosanna Cartieri, sopraan. Want ik kom aan het einde van dit eerste uur van Flevo zonder ochtendklassiek naar het nieuws. Van 11 uur ga ik nog een uur verder. En dan open ik met het vierde deel uit de 9e symfonie van Beethoven, het Presto Allegro Assai, met de beroemde Ode aan die Freude. En ik heb daar een reden voor waarom ik juist deze uitvoering heb gekozen, maar dat zeg ik u wel nadat ik het stuk heb laten horen. Het is een lang fragment, meer dan 24 minuten. Tot zo, na het nieuws van 11 uur.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren in het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Hérault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van een zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ozieke Omroep met Harry Oberendorf.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Flevo Zondagochtendmuziek.
1: Ja, en u luistert naar het tweede uur van dit programma, dames en heren. Dit programma wordt trouwens herhaald. Het is een live programma, hè, van de Flevo Ziekenomroep. En het wordt herhaald aanstaande dinsdag van 10:00 ochtends tot 12:00 middags. En ik opende dit tweede uur met het vierde deel, de Presto Allegro Assai uit symfonie nummer 9 in D klein, opus 125, de koorsymfonie van Beethoven, met het beroemde gedicht van Schiller, Ode aan die Freude, Schöne Götterfunken. Erin. En ik deed dat omdat er een paar dagen geleden een boek is uitgekomen van een vroegere zanger in het koor van het Concertgebouworkest, Willem Kortals Altes. En dat boek heet Toporkesten en Amateurkoren. En het beschrijft eigenlijk de stichting van het koor en het opheffen zes jaar later. En de vraagstelling is ook aan de hand van in feite dit mislukte experiment, of het wel mogelijk is dat amateurkoren samenwerken met toporkesten als het Concertgebouworkest. Maar ik liet u dit horen omdat ik zelf een jaar of twee heb gezongen in dat koor en bij deze opname de eerste uitvoering van het koor überhaupt. En ik geloof dat we toen een bezetting van 238 mensen hadden, kolossaal. Zong ik bij de eerste tenoren. En in van mijn meest indrukmakende muzikale ervaringen. Vandaar dat ik u dit niet hoor. Dan gaan we naar de zomer. En ik laat u uit Porgy and Bess horen van George Gershwin, zijn enige opera. De introductie, dan de Jazz Bro Blues en Summertime. En Siegfried Stöck piano speelt de Jazz Bro Blues. Het orkest is het Rundfunk Symfonieorchester Berlin. Is het radioorkest uit Berlijn. En de Summertime wordt gezongen door Roberta Alexander, een Nederlands-Amerikaanse sopraan die ons vorig jaar ontviel. Het geheel staat onder leiding van Leonard Sletkin, de Amerikaan. Porgy and Bess.

Ja, dat was niet wat minder dan Roberta Alexander met Summertime, voorafgegaan door Jazz Bro Blues en de introductie tot de opera Porgy and Bess van George Gershwin. Ik blijf bij Gershwin en ik laat u van hem zijn Rhapsody in Blue horen, een stuk uit 1924. Ging in première met George Gershwin zelf aan de piano en het jazzorkest van Paul Whitman. Ik heb hier een uitvoering van Daniel Weyenberg, piano. En hij wordt begeleid door het Amsterdam Saxofoonkwartet. En dat bestaat uit Daphne Balvers, sopraansax, Rob Hauser, altsax en Bart Kok, tenorsax en Henk van Twillert, baritonsax. En Daphne speelt dus op sopraansax die beroemde klarinet intro. En die is ontstaan volgens een legende omdat de klarinetist van de Paul Whitman Band dat eigenlijk als een soort geintje deed. En dat is toen overgenomen in het stuk. The Rhapsody in Blue.

0: luistert naar de Flevo.
1: Chikeroboep.
2: Ja, en was het niet een geweldige uitvoering van de Rhapsody in Blue door Daniel Weyenberg, piano en Amsterdam saxofoon kwartet? Dames en heren, een cd die ik zelf ook heel graag en vaak draai. En dan heb ik nog net tijd voor uit de Bachianas Brasileiras van Eter Villa-Lobos nummer 5 te draaien, de Danza Martello, uitgevoerd door Kiri Tekanawa. En Lynn Harrell, cello en cello ensemble verder onder leiding van Jeffrey Tate.

Ja, dat was Kiri te Kranewa als laatste nummer van dit programma Flevo Zondagochtend Klassiek met Heter Villa Lobos uit Bagianas Brasileiras, nummer 5, de Danza. Ik dank u voor uw aandacht, een hele goede zondag en van harte een algehele gastvrijheid.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet 60.000 euro betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om twee tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Duitse industrie heeft in mei voor de tweede maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. In China is een voormalige gemeenteambtenaar ter dood veroordeeld wegens grootschalige corruptie. De 69-jarige man zou in 30 jaar tijd omgerekend 285 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. Hij deed dat in ruil voor contracten, grond en financiering voor bedrijven. Het doodvonnis moet nog worden goedgekeurd door de hoogste rechtbank van China. De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. En het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening muziek.
3: Recklessly, you lost that love baby. Recklessly, you lost that love.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.
1: Steeds vaker

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ik race van afspraak naar afspraak, het is een hele dag raak. Ik ben zelfs te druk voor de gesprekken in mijn hoofd. Het stemmetje dat zegt, zegt denk je aan je kroost? Waarom denk je dat ik zo hard werk, dat heb ik ze beloofd. Schaapjes op het droge en een plaats om in te wonen. En een plaat om op te koken en een koelkast bovendien. Met louter platen verkopen, lukt dat niet meer zo te zien. Adieu, auf Wiener Schnitzel in de groeten en nog bijbedrukken. Snel weer een pot bier, Guus, maar nu moet je opzij.
1: Opzij, opzij, opzij, maar plaats, maar plaats, maar plaats. We hebben ongelooflijke haast. Opzij, opzij.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïense media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. Stack 100, de lijst met de 100 belangrijkste technologieaandelen. Daardoor krijgen ook beleggers via indexfondsen indirect met het aandeel te maken. Beleggersvereniging VEB vindt de snelle toelating opvallend, omdat het verlieslatende ruimtevaartbedrijf normaal gesproken pas na enkele maanden in de index zou worden opgenomen. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na 2 ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Lokaal buitje in het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dus tijd voor de volle 2 uur lekkere muziek met Aart en Fred in Fred's Music Mix. Wij zijn live vanuit onze studio in het ziekenhuis voor de Flevo Ziekenomroep.

0: Tim Lizzie.
1: Daar zijn we dan uit.
2: We openen weer.
3: Zo, weet je.
1: Heerlijk op de dinsdagmiddag, hè?
3: Het is een dag, hè?
1: Ja.
3: Hoop
1: ja,
3: te bespreken vandaag.
1: Zo, heel
3: maar een
1: boel,
3: lekker
1: hè?
3: Plaatje om te beginnen. De ja. Boys are back in. Dat zijn wij dan, hè? Dat is een lofzang op ons programma.
1: Eigenlijk.
3: De Boys are back.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, ja. Het was Phil Lynott, hè? Die dat.
3: Ja, als ze daar de neus en mandel een keer van geknipt hadden, hadden ze niet zo populair geweest.
1: Nee, nee, nee. Maar die liedgitaarharmonie, dat was beroemd. Een dubbele liedgitaar.
3: Ja.
1: Scott Gorman en Brian Robinson. En het hele lied was een herinnering van die Lynott aan de straatbenders in Dublin.
3: Ah. Oh.

0: Ja, zo helemaal uit Florida.
1: Tom Petty en zijn Heartbreakers.
0: Ja.
1: Heerlijk plaatje. Echt zo'n zomers versje. Meteen zomers. Je zou zo'n handdoek uitrollen, weet je. Lekker, man.
0: Ja, zeker. Zeker als je zon erbij hebt. Is altijd lekker.
1: Ja, even over de volgende plaat. Want daar kom ik straks natuurlijk niet meer op. Want dan hebben we alweer een volgende plaat.
0: Warm Sounds.
1: Ja, Warm Sounds. Was vroeger bij Radio Tour de France.

0: Felix Meurders van de VARA.
1: Ja.
0: En die had met Herman van der Velde altijd af. Dat was de muziek samensteller van Radio Tour de Frans Muziek.
1: Ja.
0: En zei, als ik wil de eerste plaat in mijn programma, als 's middags, wil ik altijd de Warm Sounds hebben.
1: Oh ja.
0: Dus ik had op een gegeven moment met die plaat, is die speciaal uitgebracht voor Felix. En het is ook een van de favoriete platen van Lex Harding.
1: Die we nu gaan luisteren.
0: Mogen wij nu gratis naar luisteren, ja.
2: Op.

0: Nou, dat is nou ook toevallig, hè? Want het nummer dat is eigenlijk van Und es war Sommer, van Peter.
1: Hey, wie komt er binnen?
0: Peter Maffia. Maffay. Uit 1976 was dat nummer.
1: Dat was een live-uitvoering, hè? Want hij praatte er tussendoor, deze Rob de Nuis.
0: Ja, ik dacht eerst dat jij dat was.
1: Ik denk,
0: er zit er
1: ik door een plaat praten. Nee, niet te voorkomen.
0: Kan niet zijn, hè? Oké.

0: Nee. Ik word helemaal duizelig van je van dat nummer. Jij ook nog
1: ja,
0: niet?
1: Daar komen de naam van de Dizzymans Band komt van deze plaat af. Maar, hebben ze de show. Nou, daar komt dit Dizzy. Dus, weet je, die is ondertussen al 84. Dus is nog ouder dan Van Morrison.
0: Die Tommy Rowe.
1: Over Van Morrison gesproken.
0: Ja.
1: Daar gaan we straks nog even iets leuks
0: doen. Ja, daar hebben we nog een leuk dingetje.
1: Hebben we, hebben we nog Tommy Rowe, ja, 84, ja. En weet je met wie die getrouwd is?
0: Wie?
1: Tony Rowe.
0: Ja,
1: Tommy Rowe.
0: Dat weet ik.
1: Wie dan?
0: Nee, ik mag dat niet zeggen.
1: Nou, dan zeg ik het.
0: Ja.
1: Josette Banzet.
0: Ja, dat dacht ik wel.
1: Had echt helemaal niemand gedacht. Hè?
0: Nee.
1: Dat komt er. Hoe weet je? Nou ja, laat het maar gaan.
0: Maar
1: Tommy Rowe, dit was trouwens een coveruitvoering van.
0: Weet je met wie haar zus getrouwd was?
1: Mijn zus?
0: Nee, die van Tommy Rowe.
1: Nee, die weet ik ook niet. Nee?
0: Nee. Met Mike Knupfler.
1: Mike Knupfler van de Swings.
0: Ja, denk ik. Okay. Ja.

0: Ja, het blijft natuurlijk een oldtimer. Hè?
1: Ja, dat is klasse.
0: Echt klasse.
1: Dus, ja. Ik wil nog één dingetje zeggen. Hiervoor draaien we Tommy Rowe. Dat was overigens niet origineel, was een namaker.
0: Ja.
1: En daarna Sultans of Swing. En de volgende plaat, dat is Toto, ja. Hold the Line. Dat waren alle drie debuutsingles.
0: Oké. Okay.
1: En die Hold the Line van de Toto's, die komen van het debuutalbum. En dan mag jij rijden hoe het debuutalbum van Toto heette.
0: Hold the Line?
1: Nee.
0: Niet.
1: Bijna goed.
0: Je komt
1: er bijna niet op.
0: Not Hold the Line.
1: Ja, ook goed.
0: Ja?
1: Maar ik reken het
0: goed.
1: Nee, het is niet. Ik reken het goed, maar het is niet goed.
0: Het is niet goed.
1: Okay. Het is, je komt er niet op. Toto.
0: Nou, dat vind ik een fantastisch verhaal.
1: Bizar, hè?
0: Ja, zullen we ook Peter even welkom heten? Want die is ook aangeschoven.
1: Moet je wel
2: ik was vol spanning aan het luisteren naar wat jij allemaal te vertellen was. Ik kan het wel invullen.
1: Komt alleen maar onzin uit mij.
2: Het eerste album van Toto, dat wist ik dat Toto was.
1: Oh, ja, maar
2: rood met zwart doos.
1: En daar gaat het om. Het gaat erom dat ik Fred op het verkeerde been kan zetten.
0: Ja, we kunnen er wel een quiz van maken.
2: En de luisteraar.

0: Heerlijk. Nou. Heerlijk, ja, ik geniet altijd van Toto.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk een beetje een studiomuzikant. Ik hoor mijn microfoon zo lang. Heel in de verte hoor
2: ik. Oh, ja, in de verte. Ja, nee, ik ook.
0: Heb jij erg veel last gehad van die rode kaart van Amerika?
2: Nee.
0: En kreeg je er ook geen jeuk van?
2: Nee. Ik heb wel zoiets van, wat moet zo'n figuur dan, en dan nog zeggen dat hij er verstand van heeft ook?
0: Hoe haalt hij het
2: in? Hij moest wel even vragen wat een rode kaart was.
0: Hoe haalt hij het in zijn. Die gast, heb je die stilstandbeeld van die enkel gezien?
2: Ja.
0: Ja, door drie plaatsen gebroken moeten zijn, man.
2: Ja, precies.
0: Wat een idioot, die gek.
2: Het is gewoon rood.
0: Geen hersens. Ik denk dat het de president van Amerika is met het laagste IQ ooit.
2: Ja, maar ja.
0: Echt, dat kan toch niet? Maar die Infantino is ook gek, ja. Infantilo heet hij ook.
1: Wel, Infantilo. Ik weet, waar hebben jullie het over eigenlijk? Hij
0: is even de badmeesters in Soest.
3: Waar blijven jullie nou? Ah, daar is al een flinke bakreis in aantocht.

0: John Wade.
1: Dus de akoestische versie.
0: Dus hij zat in de Babies, hè? En later maakte hij Furore met de Bad English.
1: Je weet wat dat zijn, Babies?
0: Nee.
1: Nee, dat zijn van die kleine mormels. Klei uit schijten en lawaai maken.
0: De Gert Verdennie.
1: Ja, Gert Verdennie. Die zitten meestal in karretjes waar vrouwen achterlopen. Ja.
0: Een
1: raar fenomeen, hoor.
0: Even slokje, hoor.
2: Zou je toch net een vers kind hebben gebaard? Nou, en dan krijg je dit te horen. Weg ermee.
1: Ik heb het hele traject doorlopen, maar als kind zelf ook al, hè?
2: Ja,
1: vergis je niet, hè? Ik ben ervaringsdeskundige.
0: Hey, Peter, Bill Withers. Vind je dat leuk? Of,
2: Ja, dat is wel aardig, ja. Ja.
0: Love Bill Withers, Lovely Day.
2: Ik vind alleen dat hij aan het eind had hij beter La La La kunnen gaan zingen in plaats van dat Lovely Day elke keer.
0: Ja, hij blijft het maar herhalen. Hè. Ik denk als je het één keer zegt, vind ik het ook genoeg eigenlijk.
2: Ja, goed, het is
1: en beter wordt die dag er ook niet van.
0: Nee.

0: nou begrijp ik wat u bedoelt, hoor.
1: Ferry Maat heb ik het gevraagd. Die had toen, ik zit het net aan Peter te vertellen. Die had deze plaat toen hij moest draaien in de top, Tros top 50. Had hij van dat Lovely Day. Ja. Had hij 20 of 30 seconden gemaakt. Hè? Dus niet met een klein stukje ertussen. Nee. Lovely Day. En maar door, en maar door, en maar door. Nou, en die wilde ik dan voor de drive-in show meenemen. Dus ik zei van, Ferry, heb je een kopietje voor mij?
2: Wordt het een lang verhaal?
1: Ja, nee het is, tot hier.
2: Nee, maar het programma is bijna om. Ik denk, als het lang wordt, dan...
3: Ik kan ook even koffie gaan halen.
2: We gaan zo een bakkie doen. We gaan eerst nog even naar Lola.
3: Nee, vertel.
2: Vertel. Sorry.
3: Hij was nog niet klaar.
2: Oh,
1: klaar.
2: Oké. Okay.
0: Oh, wacht even.
2: Wat Lola wants, Lola gets. Nou, dan krijg je dadelijk denk ik het tweede gedeelte van de
1: ik
2: verhaal.
1: Denk, ik denk dat we eerst even gaan luisteren naar Della Reese.
2: Ja, Della Reese. Ja,
1: ken
2: je
1: die?
2: Nee, ik ken haar persoonlijk niet. Maar ik ken wel iemand die, die stuurde dat eens een keer naar me. En het heeft ze ook gekregen. En ik zit er nog steeds aan vast eigenlijk.

resign yourself, you're through. I always get

0: give it up, give it in.
1: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aart Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen. En heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
2: Ja, dat wordt een dolle boel volgende week dinsdag.
3: Ja, ja, vooral gitaar in een fanfareorkest. Wie loopt er dan met die versterker achteraan?
2: Snoertje.
4: Nee, maar Snoertje? Een fanfareorkest zit meestal.
3: Oh.
4: Het is niet een die in de opdracht
3: lopen. Niet het lopende buffet, zeg maar.
4: Nee, toevallig ken ik deze band een klein beetje waar die bij gespeeld
3: een
4: heeft.
3: Een klein beetje? Wat moet ik me bij een klein beetje voorstellen?
4: Nou ja, het is al lang geleden dat ik daar contacten had.
3: Oh ja? Liep jij met het vaandel? Dat vind ik een van de mooiste dingen van Toon Hermans. Mijn vader liep met het vaandel.
4: Nee.
3: Het is echt zo'n goed verhaal ook weer.
4: Nee, ook niet. Nee, ik liep helemaal niet mee.
3: Oh, ja,
4: maar je had vroeger wel de drumband en dan had je het fanfareorkest en je had nog de trompetters. Had je ook nog in.
3: Ja,
4: het
3: koper.
4: Kopersectie. Maar dat is natuurlijk, een fanfareorkest is koper. Hè?
2: Ja.
4: Maar ja, nou, hier hebben ze dan
2: niet als er een gitaar bij zit.
4: Nee, ze hebben er nou een basgitaar en een gitaar en een drum bij. En ze zoeken weer een gitarist trouwens.
2: Nou, vroeger noemden ze dat een big band.
4: Misschien
2: hè?
4: Is het wat voor Peter om weer even terug te gaan. Maar ze zoeken weer een gitarist.
3: Eet je die altijd een gestemde gitaar achter in zijn auto heeft liggen? Ja, moet altijd in kunnen vallen.
2: Dat is wel even grappig. Dat is misschien wel wat voor jou uit.
3: Wat?
2: Ze zoeken nog eengene die vlag kan stemmen.
3: Nou, daar ben ik heel goed in. Maar het mooiste vond ik vroeger altijd de tamboumet. We hadden in Soest ook, PVO. Ja. Dat was ook dat was in Soest. Ja. En daar achterin, we hadden twee helden. Ja. Eén was de tamboumet. Mm-hmm. En dan als hij die stok omhoog gooide, dan riepen wij met z'n drieën. Hé! Hey! En dan keken je naar de god. En dan was de achterkant, dat was Hannes Staal. Hannes Staal, dat was de smid in Soest. Ja. En die was om 3 uur moest hij stoppen met werken.
2: Maar zit nou vervolg op het verhaal voor dit nummer?
3: Of nee, dat ga ik niet
2: precies
3: meer
2: over. Weer een ander
3: wil je het eind nog horen?
2: Nou ja, ik...
3: Na 3 uur kon hij niet meer op zijn benen staan, maar was hij lam.
2: Meer Dixieland.
3: Ja, viel voor zijn 3.
4: Hey, we gaan naar een ontzettend mooie uitvoering van Summer in the City, hè?
2: Ja, prachtig. En we krijgen ook veel informatie in de studio, hè?
3: Er staat onder
2: dat we dit voor het laatst gedraaid hebben 180 dagen en 14 uur geleden.
3: Ja. Shirtje,
2: pizza. Nou, dat is toch schandalig eigenlijk lang geleden, toch?
3: Ja, het wordt tijd om hem weer doen.
2: We gaan luisteren. Joe Cocker, hè?

0: Ja, Joe Cocker is toch onverbeterlijk eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Hij werd bekend eigenlijk door Woodstock, hè? Door in,
1: met dat, hoe heet het, dat Beatle-liedje.
0: Beatle-liedje, ja. Van, weet jij dat nog, Peter?
2: With a little help from my friends.
1: Ja, hij noemde dat de tandartsplaat. Helemaal op het eind. Zo pijn met je. Als je pijn bij je tandarts hebt, dan
0: ben ik denk dat mijn limiter eruit sprong.
2: Ja, ik denk dat het ook klaar is.
1: Vullingen eruit.
0: Wat gaan we doen?
1: Radio Tour de France. Met Jacques Dutronc. En Jérôme Flonflon.
0: Van het vinyl, hè?
1: Paris FL. Op vinyl.
0: Ja, dan moet hij even opstarten natuurlijk. Komt. Je hoort de achterkant er doorheen.
3: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais.

0: Dat is ook wel grappig, want dit was vinyl, hè, maar er zit geen tellertje op. Dus je weet niet precies, dan moet je echt ernaast gaan liggen helemaal.
1: Als je bijna dat stukje papier
0: om te kijken of je het laatste groefje hier geraakt.
2: Ja, bril.
1: Als hij vlak bij het papier is, is hij er bijna.
0: Ja, ja. Nou ja, hij is
3: bijna. Dan is hij te ver.
0: Ja, dus die
1: te ver. We gaan zo even de cars draaien, nu zelfs. Hij zet maar aan.
0: Moet ik hem aanzetten?
1: Ja, zet hem maar aan.
0: Even kijken wat er gaat.
1: Ik was met de hond aan het lopen. Er stond een man met een oude Volkswagen camper, zo'n kleintje, zo'n camper. Ja. Ja. Hij zegt, het is een hybride.
0: Nee.
1: Hij zegt, ja, hij zegt, kijk maar, hij rijdt op twee dingen. Olie en benzine.
0: Ja, oké.
3: Okay.
0: Leuk.
1: Ja, dat is geen idee.

0: Even kijken, we gaan eruit voor het eerste uur. Het was een beetje een lekker dol uur eigenlijk. Levendig ook. Mooie verhalen, echt mooie verhalen. Het vreet tijd, maar het zijn best leuke verhalen. En er komt eigenlijk geen eind aan. Dat is wel leuk. Ja, je staat nu uit, dus dat komt goed uit. En dan gaan we zo weer terug. Dus we gaan een bakkie doen. En dan gaan we naar twee uur. Tot straks. Willen jullie nou ook wat zeggen dan?
1: Nee.
0: Jammer.
1: Ik hou het kort.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. Met rode verf bekladden tijdens een pro-Palestijnse demonstratie is schuldig bevonden aan beschadiging van het monument. De rechter legt geen straf op omdat de man de schoonmaakkosten van €895 al heeft betaald. Ook woog mee dat hij niet de bedoeling had het monument blijvend te beschadigen. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: tonight. Nou, dat begon lekker. Sex on the beach, hè?
1: Oh, ja, ja. Nogmaals panieren bieten, ja.
0: Ja, nog eenmaal.
1: Zo, die Duitsers als we in het zand waren te knikken.
0: Tweede uurtje weer. Zijn we weer bezig en zijn we weer luidruchtig begonnen met dit nummer van Teaspoon. Een Nederlandse Eurodance groep, hè? Ja, ja. En eigenlijk een Hagenees, Remy Unger en de Rotterdamse zangeres Shamara.
1: Die zag er leuk uit.
0: Shamara.
1: Ze zijn ook heel Europa door geweest, hè, met deze plaat.
0: Ja.
1: Ibiza en Ibiza.
0: Hadden ze dan één plaat bij hun en dan en heel Ibiza. Europa door? Ja. Dat is ook een reis, hè? En dan de hele tijd die plaat meenemen.
1: En een optreden van 3 kwartier met seks aan de beach.
0: Ik ben ook heel Europa door geweest, alleen ik kon plaats voor mijn kop.
2: Je voudrais du soleil vert. Des dentelles et des théières

0: En mayonaise Jardin, de Bonnet de Trottoir.
1: Jardin d'hiver. Oftewel van de Henry Salvador.
0: De wintertuin.
1: Ja.
0: Midden in de zomer.
1: Mooi. Het was een uit Frans Guyana. Daar kwam die vandaan. En hij liet een, als je het niet weet, zeker de moeite waard om wat meer nummers naar te luisteren. En, echt een unieke muzikale nalatenschap. Ja. Hij overleed helaas in 2008.
0: Was het Franse muziek? Was het een Franse plaat?
1: Dat weet ik niet. Ga ik even nakijken.
0: Ja, nee, maar omdat ik niets van verstond.
1: Nee,
0: ik
1: dat denk,
0: dan moet ik bijna zeker dat het Frans is.
1: Ja.
0: Ik kwam net op de gang bij de automaat een frisdrankje halen.
1: Ja.
0: Er staat de familie met een familie te wachten op het zoontje.
1: Ja.
0: Die is vrijdag van de klimrek afgevallen.
1: Ach jee.
0: Ja, dat was de vader schuld. Tenminste, volgens de moeder.
1: Ja, ja.
0: En die werd nu net, of is nu aan de in de operatiekamer. Die krijgt dus, die had een gebroken pols en een gebroken elleboog. En er gingen wat plaatjes en schroeven in.
1: Ja.
0: En ze hadden een mooie grote ballon klaarstaan. En of we daar een verzoekplaatje voor wilden draaien.
1: Tuurlijk doen we dat.
0: Nou,
1: tuurlijk.
0: En of dat Happy Together van de Turtles zal zijn.

0: Dinsdagmiddag van 2 tot 4 met Aart en Fred.
1: Ja, gezellig.
2: Dat is lang geleden, zeg.
1: En hoe gaat het?
2: Goed.
3: Flevo's, je kunt omroepen.

0: Over de Hellsingers gaat dit, hè?
1: Ja, dat is van de album The Hole uit 1986.
0: Een zwak album, maar dit nummer stond er wel op.
1: Ja, dat stond erop.
0: Prachtig. Going ja, ik vind het een prachtig nummer.
1: Ja, ook. Van mooi, een mooie opbouw, hè?
0: Schitterend. Toch een beetje een tragisch verhaal.
1: Ja, zeker. Beach Boys.
0: Ja, Kokomo. Die kent ze niet, hè? Ja. Even lekker even.
1: Het is wel een soundtrack, hè, van de film Kokomo.
0: Wat is dat?
1: Cocktail, ja. Oh. De film is Cocktail.
0: Oh, die ken ik wel.
1: Ja, en wat wel opvallend is eigenlijk, is dat Brian Wilson natuurlijk, de Beach Boy, ja, die is helemaal niet te horen op dit nummer.

0: een kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
1: Ja, er komt ons blokje.
2: Het blokje van de...
1: Het blokje.
2: De doorbraakplaten in Nederland.
1: Ja.
2: En de grote hits.
1: Okay.
2: De eerste die we vandaag draaien is die van Tom Jones.
1: Wie?
2: Die loopt al...
1: Tom Jones. Ja, dat is oud.
2: Die is en nog steeds met veel plezier.
1: Ja.
2: Zijn stem is nog steeds zoals hij vroeger was.
1: Hij was vorig jaar geloof ik, was het begin van dit jaar, was hij in Nederland weer. Hè?
2: Ja, met jouw vrouw is er geweest.
1: Dat zouden we er verder niet over hebben.
2: Zullen we het er niet hebben?
1: Nee, zouden we het er maar niet over hebben.
2: Oké, dat is niet unusual.
1: Nee, maar mijn vrouw is er geweest.
2: Naar het concert bedoel je?
1: Ja, naar het concert.
2: Ja, oké. Ja. Ja,
1: samen met... Overigens, even tussen jou en mij. Samen met de zus.
2: Ah, nee.
1: Ja.
2: Jezus?
1: Ja, nee.
2: Nee,
1: de zus.
2: Haar zus.
1: De zus. Ja.
2: Oh, ja.
1: Maar dat is niet ongewoon, toch?
2: Nee.
1: Nee.

0: Tom Jones, prachtig plaat.
1: Zeker.
0: De volgende, dat is wel weer leuk. Dat is een lange naam. Hij heet eigenlijk Charles Whedon Westover. Dat is een Amerikaanse rock'n'roll zanger. En die is eigenlijk maar 56 jaar geworden. Hij luisterde, als je hem op straat aan zou roepen, zou je hem roepen naar... Hey, Del. Del Shannon. Mm-hmm. Nou, zo heet hij dus op de plaat.
1: Ja.
0: Heeft een leuk, in die korte periode heeft hij toch een redelijk mooi oeuvre opgebouwd. En zijn eerste plaat was Runaway.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Als ik een karaoke liedje zou mogen zingen, dan zou het deze of deze Yesterday van de Beatles zijn.
1: Oh ja, dat is moeilijk hoor, van de Beatles.
0: De Yesterday?
1: Nee, om de Beatles om, ja, om dat te zingen.
0: Maar alleen?
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar alleen kan je Yesterday wel zingen.
1: Ja.
0: Ik vind dit een heerlijk liedje.
1: Ja, ja, ja.
0: Volgende, dat is een leuk verhaal. Ik wilde, Jerry Lee Lewis, die wilde ik graag een keer live zien.
1: The Killer.
0: The Killer. Ja, that's the killer speaking. Mm-hmm. En die kwam in Paradiso. En nou, wij hadden het geluk dat we op de gastenlijst konden vanwege het voorprogramma. En toen, want het was stijf uitverkocht. Dat zo vaak komt Jerry Lee Lewis niet naar Nederland.
1: Nee.
0: En,
1: Kon hij er zelf nog in?
0: Ja, hij zat op het podium.
1: Oh, oké. Okay.
0: Achter de piano is altijd plek.
1: Dure plek, hoor. Dure plek.
0: Ja, ik mocht niet naast hem zitten. Nee. Maar goed, ik ga er met mijn toenmalige vriendin, thans mijn partner, gingen we erheen. Mm-hmm. Maar die is niet zo van de muziek. Dus na 5 liedjes zegt ze, nou, ik heb het wel gezien.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat is echt... Dan trap je me op mijn ziel... Als je al een ziel hebt, nou dan trap je erop.
1: Ja.
0: Maar het mooiste vind ik van Jerry Lee Lewis, dat hij dan die piano speelt. Mm-hmm. En dan heeft hij de microfoonstief zo voor hem, tussen zijn benen, in het midden. En daar speelt hij dan met zijn handen zo over omheen.
1: Ja.
0: Nou, en het eerste plaatje in Nederland waar hij groot mee werd, was A Whole Lot of Shaking Going On.
1: Dat is 1957.
2: Yes. De allereerste hit in Nederland.

0: Ik ben wel blij dat ik hem een keer gezien heb. Dat is zo vaak. Hij is nu overleden. Mm-hmm. Helaas.
1: Ja.
0: De laatste alweer van het blokje is Ray Charles.
1: Ja.
0: Die is ook alweer overleden. Vandaar dat we tribute doen aan toch wat... Tom Jones was dan niet overleden, maar Dale Shannon wel. En Jerry Lewis ook. Mm-hmm. En dan vandaag ook Ray Charles. Ray Charles die is in 2004 overleden. En die heb ik nooit gezien. Maar hij mij ook niet.
1: Nee.
0: Dus dat komt goed uit.
1: Mm-hmm.
0: En... ik ben een enorme fan van de Ray Charles. En die heeft ook een paar schitterende albums gemaakt met grote orkesten. En dat is zeker het luisteren waard. Maar hier zit hij alleen achter de piano.
1: Ja.
0: En een van zijn mooiste platen en doorbraakplaat is Georgia on My Mind.
1: Ja, dat klopt. En ik wil nog iets aan toevoegen. Want oorspronkelijk is het geschreven door Hoagie Carmichael en Stuart Gorrell.
0: Ja.
1: Maar wanneer denk je?
0: 1833.
1: 1930.
0: Zal ik er niet flik van naar
1: nee.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: druiven worden 's nachts geoogst.
1: Fris.
0: Ja.
1: Mooie wijn.
0: Zacht, hè?
1: Ja. Mooie wijn.
0: Ja. Wat vind je ervan? Wat vind je dit?
1: Ja, heerlijk. Hele mooie wijn. Lekker, mooie wijn.
0: Zacht, hè?
1: Makkelijke wijn. Ik vind het heerlijk.

0: Ja, we luisteren naar Voor Zandvoort aan Zee. Nights Over Egypt van de Jones Girls.
1: Ja, die uit Detroit komen.
0: Michigan.
1: Later zijn ze naar Philadelphia verhuisd.
0: Ja.
1: En ze hebben heel veel plaatjes van Gamble & Huff gedaan. En dat is een zeer beroemd schrijversduo.
0: Ja,
1: net
0: ja, zoals
1: Lennon McCartney en zo. Maar dan Gamble & Huff, ja. Dat was één woord.
0: We gaan weer terug naar het strand, hoor.
1: Even net als Sex on the Beach, maar dan in het Spaans.
0: Vamos a la playa.
1: Hetzelfde, hè.

0: Ik vind in zomertijd sowieso, maar in de winter kan het ook veel warmte geven. Cesaria Evora, dat is een Kaapverdiaanse zangeres. Een Kaapverdiaanse... Ah. Of Kaapverdische, zeg je eigenlijk, denk ik. Maar goed, een zangeres. En ja, stond bekend, was altijd blootvoets optrad.
1: Net zoals Sandy Shaw.
0: Ja, net als Sandy Shaw. Maar het is hele warme muziek wat ze maakt. Soldaten is ook, daar hoor je dat ook echt een diep verlangen en weemoed. Het is vergelijkbaar met het Portugese woord saudade.
1: Ik laat me verrassen.

0: is heerlijk, toch?
1: Heerlijk.
0: Lekker onder zo'n parasolletje, sarapolletje.
1: Heerlijk.
0: En dan lekker drankje erbij en zo. Doe mij maar twee gevulde koeken.
1: Ik hoorde die gitaar, hè?
0: Ja.
1: Ik hoorde die gitaar. Ik heb ook gitaarles gehad. Die leraar zei de eerste les. Hij beginnen met jou meteen snel.

0: Ja, dat is hem wel hoor.
1: Nog eentje dan?
0: Ja, nog eentje dan. Nee, maar we gaan even wat anders draaien. Want binnenkort hebben wij een Almeerse muzikant bij ons als gast.
1: Ah,
0: Peter van Horst. En die komt heel zijn verhaal vertellen vanaf dat hij begon als met een vriendje van hem bij Stuiverzin. Toen de tijd Ria Bremer.
1: Ja.
0: En ik weet zeker dat we een plezier doen met het nummer wat we nu gaan draaien. En dat is Summertime, Brainbox.
1: Kaslux.
0: En dat hoort er ook bij natuurlijk. Gaan we luisteren.

0: Nou zitten we alweer aan de laatste.
1: Die is
0: bijna
1: alweer
0: het einde.
1: Ja, jammer hè.
0: Ja, maar eigenlijk moeten we 4 uur hebben. Zullen we daar nog even kijken of we nog een keer wat eerder kunnen beginnen?
2: Wat zeg jij nou?
0: Ja, nee, ik zeg een domme ding. We hadden nog zoveel andere platen. En dan te bedenken dat we de 4 overgeslagen hebben om tijd te winnen.
1: Ja, ik weet het ook niet hoor.
0: Ja, goed.
1: Nou ja, het is niet anders. Hè. We gaan eruit.
0: Beterschap, sterkte.
3: En snel weer naar huis.
0: En snel weer naar huis.
1: Oké.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Hoi.

0: Info Zieke Omroep.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Nederland en Duitsland gaan samen Stinger luchtdoelraketten produceren. Dat heeft defensieminister Dilan Yeşilgöz bekendgemaakt tijdens de NAVO-top in Ankara. De samenwerking is onderdeel van een pakket nieuwe defensieafspraken. Nederland sluit zich ook aan bij internationale plannen voor gezamenlijke inkoop van munitie en onderzoek naar de gezamenlijke productie van Amran-raketten. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. Een Oekraïnse vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. Vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevoziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Op snelwegen aan. Pijlen op borden boven de weg gaan voortaan overal omhoog wijzen, net als in Nederland en Duitsland. Ook verdwijnen de groen-gele afritborden en komen er internationale zwart-witte symbolen. Volgens de wegbeheerder zorgen de nieuwe borden voor meer duidelijkheid en kunnen ze de doorstroming van het verkeer verbeteren. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. Met kans op een lokaal buitje in het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Roger, you're looking good for translight.

Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.
3: Zie.

0: Iedere avond bij de Flevo Zieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: Je luistert naar...
2: De Flevo

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden

0: En welkom bij onze pleist. Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: Wat gaan we doen vanavond?
1: Muziek maken.
0: Ja, dat doen we altijd.
1: Ja, altijd op die
0: ja,
1: avond.
0: Ja, we doen het niet zelf, hè?
1: Nee.
0: Ik ga niet ergens op een muziekinstrumentje spelen.
1: Nee. We spelen op een cd-speler op de computer. En
0: een sticky, dus en het komt allemaal
1: goed. Dat regel ik allemaal voor je. Ja.
0: Goed. Nou, we beginnen met een half uurtje country.
1: Dus, en dan praat je lekker aan elkaar, hè?
0: Ja. En dan rond 8:30, dan gaan we naar... Helaas geen verzoekjes. Ik denk dat onze verzoekje ophaalster met vakantie is.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Ja. En dan hebben we zelf wat plaatjes uitgezocht. Dus dat kan toch?
1: Ja hoor.
0: Ja hoor.
1: Ja hoor.
0: Een tweede uurtje hebben we het cabaret. Omlijst met Nederlands product.
1: Uiteraard.
0: En dan als laatste onze artiest van de avond.
1: En dat is vanavond?
0: Dave, daar ga ik wat over vertellen.
1: Is ook een Nederlands product?
0: Ja, hij zingt wel heel eigenlijk Frans, maar het is een Nederlandse man.
1: Ja.
0: Ja?
1: Oké. Okay.
0: Goed. Maar we gaan eerst maar de country doen.
1: Ja, dat lijkt me heel verstandig, hè? Ja hoor, dat komt zo. Country
0: is radio. En we beginnen met Maren Morris. Die is geboren op 10 april 1990. Ze groeide op in Arlington in de staat Texas. En als kind zong ze altijd mee met de radio en deed ze graag mee aan karaoke. Op haar 12e kreeg ze van haar vader een gitaar, waarna ze liedjes begon te schrijven. Niet veel later begon Maren met het optreden in lokale kroegen. Op haar 20e verhuisde Maren naar Nashville in Tennessee om haar muzikale carrière te beginnen. En tussen 2005 en 2011 bracht ze 3 studioalbums uit. In 2015 tekende ze contract bij Columbia Records en in 2016 bracht ze haar debuutalbum met de naam Hero uit. In 2019 komt dan haar tweede album uit, genaamd Curl. Maar we gaan luisteren naar I Could Use a Love Song.

Vanaf 2000 treedt Ben Steeneker op met zijn dochter Carmen. Samen brachten ze in 2005 het album Like Father, Like Daughter. In november 2007 vierde Ben zijn 50-jarig jubileum als artiest. In 2013 wonnen Ben en Carmen Steeneker

We gaan verder met Rick Trevino. Die is geboren op 15 mei 1971 in Austin in de stad Texas. Hij tekende in 1993 een contract bij Columbia Nashville. Hij begon daar zijn carrière met de release van zijn debuutsingle Just Enough Rope. De eerste country muzieksingle met een aparte Engelse en Spaanse versie. Het nummer die stond op zijn debuutalbum Dos Mundos. Een titelloze album volgde een jaar later. Trevino heeft in totaal 14 singles op de Billboard Hot Country Songs hitlijsten gebracht en heeft 7 studioalbums opgenomen. Running Out of Reasons to Run was de best scorende single en bereikte de eerste plaats in 1996 op deze hitlijst. We gaan luisteren naar She Can't Say I Didn't Cry.

0: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
1: Lordy King en Junction. Deze band, gevestigd in het zuiden van Iowa, is vooral bekend om zijn country en dansmelodieën uit de jaren 90 van de vorige eeuw. Lordy en haar man, Joe King, maakten eerder deel uit van de Bluegrass Addiction, voordat ze hun bekroonde band Lordy King en Junction 63 vormden. Gelegen in het hogere Midwesten debuteerden de Kings met hun band op de Bluegrass Music Association of Iowa en de Second Annual Des Moines Area Festival in februari 2014. De band staat bekend om hun traditionele geluiden, hardklinkende instrumentals gecombineerd met vastberadenheid en uit het Midwesten. We gaan luisteren naar Bluegrass Singing Men.

De Nitty Gritty Dirt Band. Dat is een Amerikaanse country rockband die werd opgericht in 1966 en meer dan 30 albums heeft uitgebracht. De band heeft sinds de oprichting in Long Beach, Californië, in verschillende vormen bestaan. De bezetting heeft in de loop der jaren minstens een dozijn veranderingen ondergaan, waaronder een periode van 1976 tot 1981, toen de band optrad en opnam als de Dirt Band. Wij gaan luisteren naar Home Again in My Heart.

0: Jim Reeves, die wordt geboren op 20 augustus 1923 in Carroway in de stad Texas. Op zijn 5e leerde hij gitaar spelen en op zijn 9e jaar had hij zijn eerste optreden voor de radio. Jim die wilde eigenlijk baseballspeler worden. Tijdens zijn studie aan de Universiteit van Texas was hij als pitcher een van de sterspelers. Door een ongeval met zijn been moest hij dit echter opgeven. Tijdens zijn schooldagen had hij al succes als zanger. Hij gaat werken bij KGRI, een klein radiostation in Henderson in de staat Texas, als presentator. In 1952 sluit hij een contract af met een radiostation in Louisiana, waar Hank Williams de sterpresentator was. Deze liet Jim in zijn programma eens wat liedjes zingen, wat goed aansloeg bij de luisteraars. Op een avond nam Jim de uitzending over van Hank, omdat deze ziek was. En dat was het begin van zijn carrière. Juist deze maand luisterde een platenproducent en deze bood hem een contract aan. In 1953 werd zijn eerste nummer, Mexican Joe, uitgeroepen als meest succesvolle country- en westernhit van het jaar. In 1954 staat Bimbo op nummer 1 en tekent Jim zijn contract met RCA Victor. Maar wij gaan luisteren naar Whispering Hope.
1: En dit is een plaat gekozen door de technicus.

En dan gaan we naar Billy Sherrill. Die is geboren op 5 november 1936 in Phil Campbell in de staat Alabama. Hij voelde zich eerst aangetrokken tot de jazz en de blues. Hij leerde meerdere instrumenten te bespelen en ging na zijn schooltijd bij meerdere bands spelen. In 1962 verhuisde Billy naar Nashville, waar hij met vrienden een kleine platenstudio opende. Uiteindelijk werd hij door Sam Phillips ingehuurd als opnameleider voor zijn Sun Records studio. Daarna ging Sherrill als producer naar de nieuw opgerichte Epicor Records. De eerste artiest waar hij mee samenwerkte was David Houston. De single Living in a House Full of Love plaatste zich in 1965 op de derde plaats in de country charts. Een jaar later contracteerde Wise de op dit moment nog onbekende Tammy Wynette. In 1968 schreef Sherrill en Wynette het grootste succes Stand By A Man. Billy Sherrill's succes hield aan tot aan het begin van de jaren 80. In 1980 werd hij vicepresident van de Nashville afdeling van de Columbia Records en in 1984 werd hij opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. We gaan luisteren naar Like Making Love.

0: greep uit de muziekkast.
1: En ik begin vanavond met Benny Nijman met Ik weet niet hoe. En daarna Frans Bauer met Belladonna.

0: is 9 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container
1: Dit is.
0: Geldt voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer.
0: Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: En we hebben straks wat cabaret onlijst met Nederlands product. En dan ons laatste half uur de artiest van de avond. En dat is vanavond.
1: En we
0: Dave.
1: Hebben een raadsel.
0: Oh ja, hebben we een raadsel? Is het raadselmannetje
1: ja,
0: er?
1: Ja, die is al druk aan het peuteren met spulletjes. Want er zit een storingje in de tafel. En probeert het op te sporen tussendoor.
0: Dus, maar blijf luisteren naar ons.
1: Het staat een beetje moeilijk ding. Goed, gewijntje draaien en dan gaan we naar het raadselmannetje.
0: We beginnen met Nick en Simon met Mijn Donker Hart.

0: dit is het tweede.
1: Het Raadselmannetje.
2: Kom Raadselmannetje in onze uitzending.
3: Nou, hij komt niet door.
2: Hij komt niet door, ach. Nou, zullen we dan nog maar even een draaien?
3: Doe nog eentje dan.
2: Ja?
3: Ja.
2: Gaan we naar Wesley Bronkhorst met Kom maar bij mij.

0: naar voren laten. Ja, ik hoor nu geen.
1: Muziek in de uitzending?
0: Nee, de uitzending wel, maar niet zo. En dan kun jij bij wel normaal op. Ja. En dan gaat dan. Ja. Maar dan ga ik. Maar ben toch?

0: Het Razelmannetje.
1: Ja, Razelmannetje, welkom in onze uitzending.
2: Hallo, daar is die.
1: Daar is die.
2: En dat gaat volgens mij nu goed ook.
3: Nu hoort je prima, ja.
2: Ja. Maar dat komt omdat we halen net even twee dingen nog door elkaar. Ga ik straks bijverklappen.
1: Ja, goed. Af en toe wordt er toch nog even gesleuteld hè, aan de uitzending. Dus wij zijn het proefje konijn. Ja, zo gaat dat.
2: Dat klopt.
1: Nou, lekker in de zon gezeten vandaag.
2: Gebruiken, dus daar komt het door. Wat was de vraag ook weer?
1: Lekker in de zon gezeten vandaag?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee, nee, nee, nee. Ik ben bij mijn ouders even geweest.
1: Hè? Oh, gezellig.
2: Even andere dingen gedaan vandaag.
1: Nou, maar was wel gezellig.
2: Ja.
1: Oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. En mag ik wel verklappen, hè? Je dochter heeft heerlijk gebakken.
2: Ja, dat mag je niet vertellen, dat is geheim.
1: Ja, dat is dat geheim? Nou, was dat lekker.
2: Oh, sorry.
1: Ja, nou, zo is het. Maar ja, heb je er wel tijd gehad? Oh, heb je er wel tijd gehad om over een raadsel na te denken?
2: Jazeker, ik heb een raadseltje.
3: Nou, vertel maar dan.
2: Oké, je vindt me in de bergen, je maakt me met je voet. Maar je hebt me ook nodig als je naar vreemde landen moet.
1: Oeh, die vind ik wel leuk. Doe het nog eens.
2: Je vindt me in de bergen. Je maakt me met je voet. Maar je hebt me ook nodig als je naar vreemde landen moet.
1: Nou, weten we hier op het antwoord. Hebben wij een mooie set kopperschotels staan. Met een prachtig kunstwerk erop. En wij mogen van het ziekenhuis twee dus een setje van weggeven. Maar ja, dan moeten we even bellen. Met 06... 457-260-84. Zal ik het nog een keer doen?
3: Ja, doe dat nog maar een keer.
1: 06-457-260-84. Maar ja, dan moeten we wel het antwoord weten op dit raadsel voor de mooie set kopperschotels. Mannetje, wil je
2: vindt me in de bergen. Je maakt me met je voet, maar je hebt me ook nodig als je naar vreemde landen toe moet.
1: Nou, weet je wat? Dan gaan we toch onderhand even een plaatje draaien. En dat is Etzilja Romli met Alles of Niets.

0: telefoon gehad?
1: Nee, ik heb geen telefoon gehad.
0: Nee, nou, dan houdt dat op, hè?
1: Ja.
0: Raadselmannetje.
2: Ja.
0: Ik vond het helemaal niet zo moeilijk, deze reis.
2: Nee. Dus. Was je niet zo moeilijk?
0: Nee, vond ik zelf niet. Oh ja, of ik was zo snugger.
1: Ja, dat zou ook kunnen.
0: Dat kan ook, hè?
2: Ja, dat kan ook.
0: Ja, nou, maar wil je hem nog één keer doen?
2: Jazeker, dan je vindt het me in de bergen. Je maakt me met je voet. Maar je hebt me ook nodig als je naar vreemde landen toe moet.
0: Een pas, dacht ik. Ja, want als ik naar vreemd land moet, moet ik een pas hebben.
1: Ja.
0: En met mijn voet kan ik een pasje maken.
1: Ja, precies.
0: En ja, en als ik de berg in ga, ja, dat is ook wel...
1: Gaan we met de auto door een pas heen?
0: Ja, gewoon door de pas.
1: Ja.
0: Nou, helaas. Helaas, helaas. Nou, ik wil jou in elk geval hartelijk danken. En geniet van het mooie weer.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, ik wil je nog even bellen zometeen.
2: Ja, maar dat gaat niet via WhatsApp, want mijn telefoon is leeg.
0: Ja.
2: Dus als je dat probeert, dat lukt het niet. Dus blijf hierop hangen en doe even op AUX zetten.
0: Ga
1: ik proberen.
2: Dan gaan we via de talkback weer met me praten.
1: Gaan we proberen.
0: Ja, nou, raadselmannetje, tot de volgende keer.
2: Doei.
0: Ja, ja, ja. Nou, helaas. Hé, gaan we er een draaien en dan cabaret?
1: Oh ja, kan ook, ja.
0: We gaan naar Nico Haak met Is je moeder niet thuis?

0: Tijd voor ons cabaret, hè? En wat heb je deze reis uitgezocht?
1: Ik had cabaret scherp staan, maar...
0: Is hij vertrokken?
1: Zo dan.
2: Cabaret Festival.
1: Ja.
0: Nou, wat heb je vandaag?
1: Ik heb vandaag iets van Brigitte Kaandorp.
0: Oh, die ken ik.
1: Ja, die ken je wel, hè?
0: Ja, Brigitte ken ik wel, ja.
1: Ja, en die heeft dan te veel geluid, zo gezegd.
0: Oh, te veel herrie.
3: Wacht even. God, krijgen we dat? Ja, neem maar. Nee, maar ik heb hier niks over te zeggen. Dit. Nee, maar dit is niet leuk. Dit is niet. Ik heb. Nee, maar ik heb dan te veel geluid in mijn lijf. Ja, echt. Ja, dat moet eruit dan. Maar je weet nooit precies hoeveel er nog in zit. Nee, dat is echt niet leuk. Oh, nee, maar ik ben altijd bang dat ik het op het toneel krijg. Echt, ik heb het nog nooit gehad. Nee, echt niet. Ik ken het wel van mezelf. Nee, maar ja, dan zit ik thuis op de bank en dan begint het opeens... En dan ga ik gewoon buiten staan. Ja. De buren die weten het al. Die gaan er vaak bij staan. Ja. Op zich hebben wij een hele ontspannen buurt. Godzakken zeg. Wat een onzin. Dat jullie hier kaartjes verkopen. Dat is echt... Jezus, hoe laat is het eigenlijk? Weet u dat? Hoe laat het is? Nee. Echt? Nou, oh. Hè? We zijn 8 uur begonnen, of niet? Hoe laat? Oh, later. Ja, maar toch, we zijn een uur bezig, mensen, of niet? Nee, maar ik ben me er heus wel van bewust dat ik een beetje op mijn praatstoel zit. Nee, ik vind het gewoon gezellig. Ja, ik vind het gewoon gezellig. Nee, eerlijk, maar ik dacht, ik doe die kleren aan, ik doe die lezing, eerlijk waar. We zijn gewoon een uur verder. Geen paniek. Nee, maar wacht even. Nee, maar ik krijg een ruzie met de horeca. Nou, want de koffie staat gewoon al 10 minuten koud te waaien. Ze zijn heel streng hier. Wacht even, geen paniek. Ik weet het al. We doen het zo. We houden acuut op. Ik doe die lezing na de pauze. Die kort ik helemaal in. Ja, dat doe ik 5 minuten, dus niet eens erg. Dat is een ontzettend saaie rotlezing. Heel suffele. Ja, dat is. Dus die doe ik na de pauze. Dan gaan we gewoon. Iedereen gaat koffie drinken. We gaan allemaal koffie drinken. Ik ga zelf ook even koffie drinken. Jij komt even met mij mee, Daniel.

0: Ja, ze blijft gillen hoor. Ze blijft gillen.
1: Zo kan je het hele uur wel door kan gillen,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, precies.
1: Even kijken.
0: We hebben nog een klein stukje. Dan is het tijd voor onze artiest vanavond.
1: Ja, nou, dan draaien we nog een stukje Sylvia Zwart met Tijd blijft staan.

0: De artiest van de avond.
1: En zoals gezegd is dat Dave. Dave heet eigenlijk Wouter Otto Levenbach, geboren in Amsterdam op 4 mei 1944. En hij is een Nederlandse zanger die al sinds 1965 in Frankrijk woont en in het land zeer bekend en populair is. In 2015 werd hij benoemd tot ridder in de orde van de Oranje Nassau. Dave die komt uit een Joodse familie die zich had bekeerd tot het protestantisme. Toen hij 7 jaar was, verhuisde hij naar Blaricum. Op 16-jarige leeftijd werd hij religieus en overwoog hij middels een theologische studie dominee te worden. Na zijn eindexamen aan het Waams Lyceum en Gymnasium Alfa aan het Hilversums Gymnasium heeft hij korte tijd theologie gestudeerd. Vervolgens studeerde hij rechten aan de Universiteit van Amsterdam. We gaan luisteren naar Afak ou Chantoua en Etse par Assar.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Dave Levenbach die begon zijn carrière op 20-jarige leeftijd als frontman van het combo Dave Rich en de Millionaires, waarmee hij in 1964 de single Girl of My Dreams uitbracht. De voornaam van Dave Rich hield hij als zijn artiestennaam. In zijn begintijd zong Dave in het Nederlands. Hij deed het met Nederlandstalige Niet Gaat Zo Snel mee aan het Nationaal Fong Song Festival van 1969. Later schakelde hij over naar het Frans. Met een bewerking van Moonlight Serenade van Glenn Miller, getiteld Dansez Maintenant, had hij in 1975 een grote hit in zowel Nederland op de eerste plaats in de top 40 en de tweede plaats in de nationale hitparade als in Frankrijk. Ook Vanina, de vertaling van Runaway, en Du Côte de Chez Swan, die verkochten in Frankrijk zeer goed. De teksten worden geschreven door zijn levenspartner Patrick Lassot. Ook compileert Dave vaak Franse chansons tot medleys. We gaan luisteren naar Dansez Maintenant, Du Côte de Chez Swan en Vanina.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Toen Dave halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw zijn populariteit taande, ging hij zonder band optreden. En maakte hij van zijn zangrepertoire een soort cabaretachtige voorstelling. Rond 1995 zat zijn zangcarrière weer in de lift. Hierna ging hij zich ook toeleggen op het presenteerwerk voor de Franse televisie. Zo versloeg hij het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en Maxima Zorreguieta. En een aantal malen het Eurovisie Songfestival. In 2003 kwam zijn autobiografie Sois dit en passant uit. Waardoor hij veelvuldig voor de Franse radio en televisie werd gevraagd. In 2004 gaf hij 3 dagen na elkaar concerten in het Olympia in Parijs. Zijn in datzelfde jaar uitgebrachte album Doe Tam Tam boekte een groot succes. In 2006 kwam een nieuwe album uit met persoonlijke teksten dat hij daarom Levenbach noemde. Maar zijn werkelijke achternaam, of naar zijn werkelijke achternaam. Sinds 2010 is hij jurylid in La France à un incroyable talent. De Franse evenknie van Holland's Got Talent. In 2011 verscheen het album Blue-Eyed Soul, met daarop Franse versies van bekende Motown-klassiekers. Deze was te zien in 2013 uitgebrachte Franse film Une chanson pour ma mère van regisseur Joël Franca. We gaan luisteren naar Lettre à Hélène en La Fête.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Nou, dan hoop ik toch dat u lekker weer thuis bent. Maar u kunt in elk geval morgenochtend van 8 tot 10.
2: Tot 10 uur is dit.
3: Ja, dat zie ik dan ook.
1: Maar dan kunt u in elk geval nog van 8 tot 10 naar de herhaling luisteren morgenochtend. En daarna van 10 tot 12 het testament van de 60's van Jan van Eunen en Joop Veninga. En s'avonds zijn wij er weer met een muzikaal bloemetje.
3: Ja, dan gaan we het een vreugdevol bloemetje schenken.
1: Ja.
3: Ja, dat is een leuk programma hoor.
1: In elk geval, wij hebben weer met veel plezier het programma gemaakt. En zo
3: ik
1: is
3: Ik hoop
1: dat
3: u met plezier geluisterd hebt.
1: Ja.
3: Want dat is de bedoeling natuurlijk, hè?
1: Ja, ja.
3: Dat is zo. Goed, nou ja, mijn naam is Jan.
1: En mijn naam is Truus.
3: En wens u... Oh nee, ik wil eens weten, we hebben nog een toetje.
1: Oh, wil je dat nog even weten?
3: Ja, vertel maar even.
1: Le dernier slow.
3: En dat betekent?
1: Het laatste langzaam.
3: Ja, dat dacht ik ook. Nou, we wensen u voor straks.
1: Wel te rusten.
3: En voor morgen.
1: Weer een beetje gezonder op.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.
3: What goes up

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe, het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zon.